zal eeuwig op jou wachten, al weet ik niet wie jij bent. Maar de liefde kent veel krachten, die mij zeker bij jou brengt. Mijn gevoel laat mij niet rusten,

solas junto a ti.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Ik wil wat harder gaan lopen, wat harder rennen, voor mijn al zo'n kleine bestaan. Ik wil wat verder komen, op een hoger niveau, eer ik hier weg moet gaan. En als de dagen blijven slenteren,

Ik wou dat ik een rijke gozer was, met in elke zak een slordig miljoen. Ik wist best, als ik die gozer was, wat ik met die poen zou moeten doen. Ik kocht een villa met een zwembad aan de Côte d'Azur, met een Picasso en een Rembrandt aan iedere muur. Ik huurde Dolf van der Linden, gaf elke dag een bal, met de Beatles in de serre en Dolf in de hal. Ik liet champagne stromen bij sloten tegelijk. En ik zou het wel uit willen schreeuwen: oh mensen, eet en drink zoveel als je wilt, want ik ben zo verschrikkelijk stinkend rijk. Oh, ik wou dat ik een rijke gozer was, met in elke zak een slordig miljoen. Ik wist best, als ik die gozer was, wat ik met die poen zou moeten doen. Ik kocht een harem in Turkije, een drijvend zeekastel, en ging met al die mooie vrouwen naar elk werelddeel. Dan liet ik me straal verwennen door al dat suikergoed. Ik zou zwelgen in de wijnen, want daarvan bruist het bloed. Grote knoeten van sigaren, wel 7 tegelijk. En ik zou het wel uit willen schreeuwen: oh mensen, pak maar waar je zin in hebt. Het staat ervoor hoor, want ik ben zo verschrikkelijk stinkend rijk. Oh, maar ik weet best, als ik die gozer was, met in elke zak een slordig miljoen. Wat die poen, als ik die gozer

0: Er was niks meer dat kon helpen, niet eens een zwaar dieet.
1: Ik zag dokters gaan en komen in rijen tegelijk. En ik zou het wel uit willen schreven, oh mensen, help me. Haal de grootste professor, koop desnoods een heel ziekenhuis voor me. Bestaat er niet zo. Doe wat. Het kan me niet schelen wat het kost, want ik ben zo verschrikkelijk stiekem.
0: Wat ben ik blij dat ik niet die gozer ben met in elke zak een slordig miljoen. Ik wist niet, als ik die gozer was, wat ik met die poen zou moeten doen. Ik wil geen villa met een zwembad aan de Côte d'Azur, met een Picasso en een Rembrandt aan elke muur. Ik slaap zo lekker op mijn bank.

En ik zou het wel uit willen schreven. Oh mensen, wees nou niet zo zwaar op de hand. En vind je eigen nou niet zo belangrijk? Doe nou net als ik. Want ik voel me zo verschrikkelijk. Zo ongegeneerd. Zo luguber.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

0: andere zender geeft jou een warmer gevoel dan wij.
1: Dan wij.
0: Dit is Radio Monza.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In De Haan hebben redders gisteren een 14-jarige jongen gereanimeerd nadat hij levend werd begraven onder het zand. Het slachtoffer had op het strand een diepe put begraven, maar die stortte plotseling in, waardoor hij volledig vast kwam te zitten. De kustreddingsdienst kon de tiener snel bevrijden en waarschuwt met klem dat putten graven levensgevaarlijk is, omdat het gortdroge zand ontzettend snel bezwijkt. Het vaccin tegen FSME, een gevaarlijke hersenontsteking na een tekenbeet, is in ons land volledig uitverkocht. Na een recente nieuwsoproep om je voor een vakantie naar populaire risicolanden zoals Duitsland of Oostenrijk te laten vaccineren, ontstond er een massale stormloop op de apothekers. Grote schrik dus bij de mensen. Volgens de apothekers is het vaccin nergens meer te verkrijgen en komen er vermoedelijk pas vanaf 7 augustus nieuwe levering binnen. Het Franse parlement heeft een historische wet goedgekeurd die social media volledig verbiedt voor kinderen jonger dan 15. Daarmee heeft Frankrijk een absolute Europese primeur beet. De nieuwe wetgeving voert vanaf september bij de start van het nieuwe schooljaar ook een totaalverbod in op smartphones in alle middelbare scholen. In ons land ligt de officiële leeftijdsgrens voor social media nog op 13. De Nederlander Mark van Bommel staat op het punt om te worden aangesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Volgens verschillende media zijn de onderhandelingen met de voetbalbond in een absoluut eindstadium aanbeland en ligt er een contract klaar tot en met het EK van 2028. De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast en lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren.

Soms liet ik jou te lang alleen, misschien was wat je deed verkeerd. Maar ik had ook wel eens vriendinnen. We waren jong en niet van steen en zo

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In De Haan hebben redders gisteren een 14-jarige jongen gereanimeerd nadat hij levend werd begraven onder het zand. Het slachtoffer had op het strand een diepe put begraven, maar die stortte plotseling in, waardoor hij volledig vast kwam te zitten. De kustreddingsdienst kon de tiener snel bevrijden en waarschuwt met klem dat putten graven levensgevaarlijk is, omdat het gortdroge zand ontzettend snel bezwijkt. Het vaccin tegen FSME, een gevaarlijke hersenontsteking na een tekenbeet, is in ons land volledig uitverkocht. Na een recente nieuwsoproep om je voor een vakantie naar populaire risicolanden zoals Duitsland of Oostenrijk te laten vaccineren, ontstond er een massale stormloop op de apothekers. Grote schrik dus bij de mensen. Volgens de apothekers is het vaccin nergens meer te verkrijgen en komen er vermoedelijk pas vanaf 7 augustus nieuwe levering binnen. Het Franse parlement heeft een historische wet goedgekeurd die social media volledig verbiedt voor kinderen jonger dan 15. Daarmee heeft Frankrijk een absolute Europese primeur beet. De nieuwe wetgeving voert vanaf september bij de start van het nieuwe schooljaar ook een totaalverbod in op smartphones in alle middelbare scholen. In ons land ligt de officiële leeftijdsgrens voor social media nog op 13. De Nederlander Mark van Bommel staat op het punt om te worden aangesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Volgens verschillende media zijn de onderhandelingen met de voetbalbond in een absoluut eindstadium aanbeland en ligt er een contract klaar tot en met het EK van 2028. De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast en lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
4: Leuk dat je luistert.
5: Hallo. Mannetje van de radio.
6: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

0: Zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
1: Luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom allemaal. We zijn weer toe aan een gloednieuwe aflevering van het gezellige meezingprogramma Just Dutch met ondergetekende Johan de Graaf. Het allemaal vanuit studio nummertje 2. 1976, dames en heren, was de eerste grammofoonplaat van Rita Hovink in het programma met de Dolores. Het was wel een grote, dikke hit toen de tijd in Nederland en ook in België, Vlaanderen. In de studio aanwezig het bekende bakje koffie. En het glaasje water mag zeker niet ontbreken. En dan roep ik altijd er maar bij. Dan gaat het weer helemaal goed komen. De heerlijke verstaanbare muziek in Nederland en ook in België, Vlaanderen. En we zijn er weer helemaal klaar voor. Koffie is aanwezig in de studio. Ook het bakje water, het bekende glaasje water, staat zeker hier ook. En dat staat allemaal rechts van mij. Ver verwijderd van de apparatuur, want je moet je toch niet voorstellen dat het over het studioapparatuur aan het vallen is, dat je per ongeluk zo'n glaasje water omstoot. Ja, dan heb je dus de ellende in huis. Vandaar dat het altijd ver weg staat van de apparatuur hier in de studio. Verderop in het programma de Hollandse meezingplaat. En ook Glenn Robbins is aanwezig in het programma. Nou ja, over Glenn Robbins gesproken. Laten we eens beginnen met Glenn Robbins met zijn dikke zomerhit, de zomermelodie. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is Just Dutch.

de zomermelodie. Wat een leuke, of niet, deze van Glenn Robbins. We gaan naar de trekker. We gaan op de trekker naar de Costa del Sol. Hier zijn de Dutch Boys.

0: wel leuk of niet, soms deze van de Dutch Boys. En we gaan op de trekker. We gaan naar de trekker, naar de Costa del Sol.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
0: Hey, lekker bakje koffie, dat kan er altijd wel lekker in. Of niet soms. Dit is de nieuwe van Larissa. Ik ken ook van Sineke, hè? Dit is de Vlaamse uitvoering met Ik doe wat ik wil.

vragen ze leuk of niet om deze van Larissa. Maar ik doe wat ik wil. Heerlijk pakje koffie in de studio. En wij doen de mooie single, de hitsingle van Justin de Wild.

Periode, mooier of niet dan deze van Justin de Wild. Grote hits hier in Just Dutch deze keer. Of niet zonder deze ook van PC Brown.

0: Oftewel de Saturday Night at the Movies, of niet Jason? AC Brown hier in Just Dutch met Zaterdagnacht.
1: Zaterdagnacht blijf ik bij je.
2: De leukste zomer beleef je hier. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.

Dat is de single van Emma Heesters hier in Just Dutch, dames en heren. Met de hartbreker. Hier is Bart Kaal. Die is zot verliefd. Is er nog koffie? Ik geef even snel koffie halen beneden in.

0: de man van Zanzibar. Of niet zo steeds. Dat is een opname van Bart Kaal hier in de show.
1: Ik ben zot verliefd.
0: En zot verliefd.
2: Waar is de koffie?
3: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
2: Nou, waar is de

0: onze mooie of niet, zoals deze Maxime en Babette. Straks verderop nog de Hollandse meezingplaat van toen. Maar eerst even een hele mooie. Een dikke hit in Nederland, hier is Rutger van Barneveld.
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en...
2: En Johan de Graaf.

heerlijke Griekse muziek, of niet? Soms deze van Rutger van Barneveld. Hier in de show in Just Dutch. Met de zwoele zomernachten Lisa Lewis. Met de zon en de zee en de strand.

0: De uitstekende plaat van Lisa Lewis met de zon, de zee en het strand.
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en...
2: En Johan de Graaf.
0: Hij is een tijdje weg geweest, maar er is hij weer rond Amsterdam. Hij gaat het wat rustiger aandoen, dus hij zal af en toe nog wel te beluisteren zijn in Just Dance, maar niet elke week meer. Het valt rustiger aan, maar ja, dit blijft toch wel een geweldige plaat, moet ik zeggen. Met het eiland in de zon. Straks de Hollandse amazing plaat van Tom.

Dan ben jij daar op het strand. Ja, dat is een mooie of niet? Soms was er een keer van Ron Amsterdam. Hier is Camille. Nu dat je weg bent en hier naar de Hollandse amazing plaat van toen.

0: zijn we toch helemaal niet gewend hier in Just Dutch. Wat een partij herrie.
1: Dus nu zeg ik bye bye, het is voorbij.
0: Het zat er wel wat rustiger bij Just Dutch. Maar het is toch ook een goede plaat, of niet? Zo van Camille. Met nu dat je weg bent, tijd voor de Hollandse amazing plaat van toen. Hier is Nico Haak.
2: Dit is Johan de Graaf.
3: Just Dutch. Herinnert u zich deze nog?

0: uitstekende single van Willy Sommers, dames en heren. De man van de Apollige en vele, vele andere hits. Dit is zijn nieuwste hitsingle, De Eerste Keer.
1: Het zomergeluid komt uit je radio.
2: Dit is Johan de Graaf, Just Dutch.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres.

0: Ellen Roos, Weertersteenweg 276, De Molenbeersel. Bel 0032-89-764-951 of kijk op juwelenroos.be.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
3: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts €12 per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
4: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
5: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
6: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
7: Heb je nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van nieuwe gezon volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
8: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
9: Ja, dit is wat mijn mama zei.
8: Samson en Marie. Milk Inc. I will walk on water.
6: nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: De begrotingsonderhandelingen na de zomervakantie zullen van een totaal andere orde zijn dan wat er zaterdag in het zomerakkoord is beslist. Dat heeft premier De Wever gezegd tijdens de festiviteiten voor de Nationale Feestdag. En daarmee stond er meteen een domper op dat feestje. Het wordt een enorm zware budgettaire oefening. Of, u hoort hem al aankomen, er zullen enorme inspanningen worden gevraagd van de bevolking. In september zullen de onderhandelingen verder gaan. Het zal geen makkie worden. Een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Vech. Daar werd al gewaarschuwd met code rood voor brandgevaar, maar sinds gisteren is er al 1800 hectare in de as gelegd. En de brand breidt uit. 400 mensen zijn geëvacueerd, 6 raakten licht gewond omdat ze vooral te veel rook hadden ingeademd. En de Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van zijn leger plots ontslagen. Dat meldt hij op Telegram. Zelensky doet dat na dagenlang protest in Kiev en andere grote steden. Mensen waren het niet eens met het eerdere ontslag van de populaire defensieminister Fedorov. Dat was volgens Oekraïense media het gevolg van een conflict met de opperbevelhebber van het leger, die nu dus ook ontslagen is. Vandaag veel wolken met lokaal kans op een buitje. Grote hoeveelheden zullen het niet zijn. 23 graden. Voor donderdag af en toe lichte regen en opnieuw 24 graden. Vrijdag wordt het dan opnieuw zonniger en warmer. En zaterdag wordt de mooiste dag van het weekend met 6 à 27 graden.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Zone, goedemorgen en welkom op de 106.5 vanuit Kinderooi. 105.6 vanuit Mazeik. Streamdiensten www.radiomonza.be. En DHB Plus 10C. Goedemorgen. Welkom in de muzikale bloemenmand. Vanaf de klok van 8 uur 13 en met 11 uur ben ik in een gezelschap, uw gast en vriend DJ Bobo.
1: Ik weet heel zeker dat ik het deed.
0: Gevarieerde muziek voor elk wat wils, voor jong en oud. Geen verzoekjes, maar degenen die gebeld hebben naar de studio krijgen na 10 uur een naam vernoemd en een plaatje. Een verjaardag of een huwelijksverjaardag, dat kan wel op 089 70 21 79. Nogmaals een fijne morgen. En wij trachten de mooie muziek te brengen. Zo dadelijk eerst van start met Monza's favoriet.

0: Hamza's favoriet.
1: Hey allemaal, ik ben Dennis en ik vind het geweldig om met mijn nieuwe nummer Wie Wat Waar de Monza favoriet te mogen zijn. Dank jullie wel en heel veel plezier met mijn nieuwe nummer. Doei doei.
0: Monza's favoriet.

0: Daar zijn nog veel herinneringen aan de jeugd die ik heb gehad. Ik wou ze geer eens vurig zingen, ik heb ze op muziek gezet. Als ik terugdenk aan die dingen, als ik terugdenk aan de tijd, weet ik deze herinneringen, wou ik voor geen geld meer kwijt.
1: Ik ging zo geer, nog even terug.

Even naar een plaatje uit 1975 en dit van Harry Broens, de liedzanger van The Classics met Ich Will Dich Nicht Verlieren. Meer Duitsstalige muziek iedere maandagavond met Maarten Nixie voor Sie auf.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
1: Gebroeders Verson doe het zelf schrijnwerkerij, weg naar Zwalberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
3: Jeroen Mone, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurenstraat 9 in Mollebeersel.

0: Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
2: De winnende nummers van een tombola van 21 juni 2026 tijdens de fusierut Monza. De winnende nummers zijn 697, 698, 700, 790, 791, 792, 793, 888, 889. Prijzen zijn af te halen bij Radio Monza, gelegen op Esserstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Iedereen van harte bedankt voor uw steun.
5: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
6: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
8: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: De begrotingsonderhandelingen na de zomervakantie zullen van een totaal andere orde zijn dan wat er zaterdag in het zomerakkoord is beslist. Dat heeft premier De Wever gezegd tijdens de festiviteiten voor de Nationale Feestdag. En daarmee stond er meteen een domper op dat feestje. Het wordt een enorm zware budgettaire oefening. Of u hoort hem al aankomen, er zullen enorme inspanningen worden gevraagd van de bevolking. In september zullen de onderhandelingen verder gaan. Het zal geen makkie worden. Een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Vech. Daar werd al gewaarschuwd met code rood voor brandgevaar, maar sinds gisteren is er al 1800 hectare in de as gelegd. En de brand breidt uit. 400 mensen zijn geëvacueerd, 6 raakten licht gewond omdat ze vooral te veel rook hadden ingeademd. En de Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van zijn leger plots ontslagen. Dat meldt hij op Telegram. Zelensky doet dat na dagenlang protest in Kiev en andere grote steden. Mensen waren het niet eens met het eerdere ontslag van de populaire defensieminister Fedorov. Dat was volgens Oekraïense media het gevolg van een conflict met de opperbevelhebber van het leger, die nu dus ook ontslagen is. Vandaag veel wolken met lokaal kans op een buitje. Grote hoeveelheden zullen het niet zijn. 23 graden. Voor donderdag af en toe lichte regen en opnieuw 24 graden. Vrijdag wordt het dan opnieuw zonniger en warmer. En zaterdag wordt de mooiste dag van het weekend met 6 à 27 graden.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: De keizer van het Vlaamse lied wil Tura!
12: Zo, en verleden week draaiden we van Vulture het nummerke Zaterdagavond. Deze week wordt het een hele mooie tussen jou en mij.

0: Een prachtig nummer van Wilt u raad tussen jou en mij. Volgende week ook weer een mooie Santa Maria de Guadalupe.
1: En wij gaan verder voor de mensen die aan het poetsen zijn of een poetsdoek vast hebben. Ons depot met mijn lapje. En een soort weet ik dat ze daar ook mee bezig zijn.
2: Trace, dat is een heel goeie bluts. En altijd een voor een grapje. Maar geet het bovenop me.

Ja, we draaiden muziek van Tina Rosita, of excuseer, Tina Trucker met mijn dukkie op mijn dakkie. En dat is natuurlijk een hele mooie plaat, hier op Radio Monza. En dan moet ik even gaan kijken wat ik geprogrammeerd heb.

0: iedere woensdagmorgen naar de muzikale bloemenmand met DJ Bobo. Natuurlijk op Radio Monza.
1: Zo, en we gaan verder met twee hele mooie platen die toepasselijk achter elkaar horen. Geef de kinderen een Wereld van Dana-winner. Daarna Laat me boer zijn, maar wie dit zingt, weet ik helaas niet. Is niet vermeld.

We brachten prachtige muziek met de titel Laat me boer zijn. En ondertussen weet ik ook wie dit zingt. Jan U Kan. Met dank aan de persoon daarvoor. Even naar Bobby Prins.

We draaiden nog muziek van The Jackpot. Met Everybody is Everybody Happy. Zo moet het zijn. Even naar speel nog een lied Orgelman. Anneke Grunlo en Ronnie Tober.

De vernieuwde versie speelt nog een lied Orgelman, Monique en Andy. En daarvoor kreeg hij een andere met deze titel, de originele versie. Even naar de Strangers, een ritter petet. Wat dat betekent weet ik ook niet, maar stilletjes aan Anneke Muischels. Het is Riet Petit.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Terug in Maasdijk. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasdijk. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasdijk.
1: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maasdijk. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be. Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tommelaar bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tommelaarkaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, bus weet ik in Rooi.
4: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettig, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Maasdijk bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximaasdijk.com of bel 0479 16 50 93.

0: VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
1: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
0: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
3: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op vdselectronics.be.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza. Het nieuws.
6: De begrotingsonderhandelingen na de zomervakantie zullen van een totaal andere orde zijn dan wat er zaterdag in het zomerakkoord is beslist. Dat heeft premier De Wever gezegd tijdens de festiviteiten voor de Nationale Feestdag. En daarmee stond er meteen een domper op dat feestje. Het wordt een enorm zware budgettaire oefening. Of u hoort hem al aankomen, er zullen enorme inspanningen worden gevraagd van de bevolking. In september zullen de onderhandelingen verder gaan. Het zal geen makkie worden. Een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Vech. Daar werd al gewaarschuwd met code rood voor brandgevaar, maar sinds gisteren is er al 1800 hectare in de as gelegd. En de brand breidt uit. 400 mensen zijn geëvacueerd, 6 raakten licht gewond omdat ze vooral te veel rook hadden ingeademd.

0: En de Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van zijn leger plots ontslagen. Dat meldt hij op Telegram. Zelensky doet dat na dagenlang protest in Kiev en andere grote steden. Mensen waren het niet eens met het eerdere ontslag van de populaire defensieminister Fedorov. Dat was volgens Oekraïense media het gevolg van een conflict met de opperbevelhebber van het leger, die nu dus ook ontslagen is. Vandaag veel wolken met lokaal kans op een buitje. Grote hoeveelheden zullen het niet zijn. 23 graden. Voor donderdag af en toe lichte regen en opnieuw 24 graden. Vrijdag wordt het dan opnieuw zonniger en warmer. En zaterdag wordt de mooiste dag van het weekend met 6 à 27 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Zo, nogmaals een goede morgen en welkom in de muzikale bloemenmond. De mensen die gebeld hebben waarvoor danken, het zei Carine uit Hasselt, Angela uit Nroeteren, Madeleine Leidsmans uit Mazeik. Ik denk ook Speedy, als ik de stem goed herkende. En natuurlijk collega DJ Jo. En hij zit er morgen weer. Maar we gaan even naar Glenn en Mama. Voor Karim.

De Lijmrockers met Hig Classic Lady. De volgende kennen we ook allemaal. Morgen zal alles anders zijn. Een van onze collega's hier bij Radio Monza op de zondagavond, Jeroen en Hel.

We draaien de muziek van Christophe, Ik geloof nog in mijn dromen. We blijven bij onze muziek van België en dit met Tina Rosetta, met Gouden Vleugels en met Margriet Hermans, Een vriend.

prachtige muziek van Romy en de Mijnwerker. En we kregen nog een telefoontje van Jaap uit Holland. En hij is ook altijd paraat als er muziek is hier in de tent. En hij moet ook verrijden daarvoor. Speciaal voor hem deze mooie plaat.

Zo luisteraars, je hebt de afgelopen uren kunnen luisteren in Erg Gast en Vriend Bobo. Dit alles op de 106.5 vanuit Kinderooi. De 105.5 van 6

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shopping Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
4: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag

0: Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
2: Vogelkan met elkaar op zondag 16 augustus. In het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reelen, Monique Pluijmen, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis. VDS Electronics. Breiersteenweg 321 te 3640 Kinrooi. Nu solden bij VDS Electronics. De beste deals wachten op je. Kom langs en profiteer van straffe kortingen. VDS, Breiersteenweg 321 Kinrooi. Zie ook www.vdselectronics.be. Grote solden bij VDS Electronics. De beste deals wachten op je.
3: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer. Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: De Amerikaanse militaire operaties in Iran, zeg maar de oorlog, hebben de Verenigde Staten al $37 miljard gekost. Dat heeft minister van Defensie Pete Hegseth verklaard in de Amerikaanse Senaat. Het bedrag dat ook de lopende uitgaven tot en met september dekt, ligt bijna 30% hoger dan de ramingen van mei. Al schatten onafhankelijke experts de werkelijke kosten vele malen hoger. Spanje bereidt een drastische anti-rookwet voor die roken en vapen volledig moet verbieden op alle stranden en terrassen. Het strenge wetsvoorstel van de Spaanse minister van Volksgezondheid viseert ook alternatieven zoals waterpijpen en snus. Als de wet wordt goedgekeurd, worden ook andere openbare locaties zoals sportcomplexen, universiteiten en openluchtzwembaden volledig rookvrij. Komt er eigenlijk op neer dat u niet meer mag roken. Jawel, Europa is nu toch bezig met het verbieden. Het Franse parlement heeft ook een historische wet goedgekeurd die sociale media volledig verbiedt voor kinderen en jongeren onder de 15. Daarmee heeft Frankrijk een absolute Europese primeur beet. De nieuwe wetgeving, die ook het gebruik van smartphones in alle middelbare scholen strikt verbiedt, moet ingaan bij de start van het nieuwe schooljaar. En zo verbiedt Europa het een na het ander. In het Oostenrijkse Braunau wordt het geboortehuis van Adolf Hitler vandaag ingehuldigd als gloednieuw politiekantoor. Met deze opvallend nieuwe bestemming willen de lokale autoriteiten definitief verhinderen dat het pand aan de Duitse grens nog langer door neonazi's wordt gebruikt als een ideologisch bedevaartsoord. Vandaag mogelijk wat regen, ook wat wolken. De zon krijgen we niet zoveel te zien. De temperaturen zitten rond 22 graden. Een plaatselijk buitje is niet uit te sluiten. Morgen al wat meer zon, 24 graden. En het weekend, vooral zaterdag, wordt de mooiste dag van de week met zo'n 27 graden en veel zon.
0: Dit was het Radio Monza Nieuws.
6: Monza's favoriet.
7: Hey allemaal, ik ben Dennis en ik vind het geweldig om met mijn nieuwe nummer Wie Wat Waar de Monza favoriet te mogen zijn. Dank jullie wel en heel veel plezier met mijn nieuwe nummer. Doei doei.
6: Monza's favoriet.

pakte je koffers en ging van me heen. Je verdween als een dief in de nacht. Het regende zachtjes, ik liep je nog na.

gauw terug, dan is alles voorbij en begint er voor ons een nieuwe tijd. Dan kan ik weer lachen, heel dicht aan je zijn. We vergeten die felle pijn. Ik heb reeds

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: In de Zipzederie, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor live concerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen en uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart en loopt als een trein. Neem dus snel eens een kijkje op www.zeepzederie.be voor het volledige aanbod. En ontdek naast het nieuwsconcert van Jane Barefoots en Lou Roman Band, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, Weerman Bram Verbrugge en Katrien Moerkerke. Nog meer interessante voorstellingen.
2: Rommelmarkt. Snuister, vind en geniet. Op 16 augustus van 8 tot 16 uur. Op de terreinen van HV Eureka, Wijshagerstraat nummer 2 te Bree. Inlichtingen op het gsm nummer 0032-486-70-8655. vzw.be.happy@gmail.com. Animatie voor jong en oud. Inkom is gratis. Standgeld is 1 euro per meter. Iedereen van harte welkom.
3: Met Allerheilige weert Biersel terug even het kinder van vreugder. Ontdek tijdens Beeldig Kindergooi prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oud-Slichtenhof naar de Zorgvlietmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kindergooi op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden. Het vee, de
2: boerderijen. Vroegshoppen op zondag 16 augustus voor het hele gezin van 12 tot 18 uur. Blooskapel Osgenuge plus volle prullen. Springkasteel voor de kids. Gratis entree op de Hagenbroekerweg in Wessem. River Beats, Festival Wessem. Zondag 16 augustus, vroeg shoppen op de Hagenbroekerweg in Wessem. Gratis entree. Het Boyer Bulke, wandeling op 25 en 26 juli. Afstanden 6,5, 14 en 21 kilometer. Vertrekken tussen 7:30 en 15 uur. Kinderwandeling met opdrachten tussen 1,5 en 6,5 kilometer. Prijs deelname, inclusief één consumptie, voorverkoop 5 euro, aan de dag zelf 7 euro, onder de 7 jaar gratis. Start en aankomst, Boyerweg nummer 29, de Dilse Stokkum. Telefoneren kan ook op het nummer 0032-494-27-1647. Iedereen van harte welkom. Okra Mollebeersel organiseert een wandel- en fietstocht op zondag 9 augustus. Fietsen is 35 kilometer met tussenstop. Wandelen is 5 of 10 kilometer met tussenstop. Vertrek kleine zaal aan de Stegel. Vanaf 7 uur tot 14 uur. Het zijn uitgezette routes met pijlen. Allen op post voor een leuke wandel- of fietstocht. Wandel- en fietstocht op zondag 9 augustus. Landelijke Gilde, Maaslandse Gordel Keenrooi. Fietsen in het rivierpark Maasvallei, 31ste editie. Afstanden zijn 20, 50 en 60 kilometer. Op zondag 23 augustus tussen 8 en 15 uur. Startplaatsen zijn in Keenrooi De Bunker, Nedersveld nummer 4, in Rotem het Prochiecentrum Hoogbaan 120 en Meeswijk het Wijkcentrum Molenstraat 164. Deelnameprijs is 5 euro, gratis deelname voor kinderen minder dan 13 jaar. Gratis tombola, versnapering onderweg. Bij inschrijving, muziek en kinderanimatie. Info kan op keunrooi.landelijkegilde.be of telefoneren naar 0474-74-61-46.
0: Dit is Radio Monza informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Keenrooi en voor Maaseik 105.6. Radio Monza informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.
4: Glaub doch nicht, ich bin blind.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Zomerfeest. Fatima Park in Weert. 14, 15 en 16 augustus. Vrijdag 14 augustus open vanaf 19 uur. Optreden van Fever of Life. Zaterdag 15 augustus open om 14 uur. De Rolling Stones, R.E.M., Tina Turner, de Bee Gees, Guns N' Roses. Op zondag 16 augustus open vanaf 14 uur. The Cult, The Cure, Tom Petty, Oasis en Status Quo. Tickets voor vrijdag zijn 10 euro inclusief 2 consumpties, voorverkoop en dagkassa. De tickets zaterdag en zondag 17,5 euro voorverkoop, 25 euro aan dagkassa. Voorverkoop bij de Gildeslagerij Hermans en bij Richard's Bar. Visclub De Zwaan nodigt u uit voor een muzikale avond met All Chock Up. Op zaterdag 8 augustus. De aanvang is om 20 uur. Op de Schaanstraat, de 3660 Oudsbergen op Glabeek. Voorverkoop 6 euro, kassa 8 euro. Kaarten verkrijgbaar bij bestuursleden Visclub De Zwaan of Café De Zwaan in op Glabeek. Iedereen van harte welkom op zaterdag 8 augustus vanaf 20 uur. Legend & Rock Tribute Festival Open Air op vrijdag 14 augustus. Open om 16 uur, aanvang is om 16:30. AC/DC, Guns N' Roses, Queen, U2, Fleetwood Mac en de Rolling Stones. Dat gaat allemaal door in Wessem. Festivalterrein Hagenbroekerweg nummer 2. Tickets lord.eu. Vrijdag 14 augustus, Legend & Rock Tribute Festival in Wessem op het festivalterrein Hagenbroekerweg nummer 2. Bejaardenvereniging Sint Augustinus Elslo organiseren dansen namiddagen. Zondag op 2 augustus, Penny Shallow. Op zondag 6 september Steirische Harmonica Freunde. En op zondag 4 oktober Duo Enjoy. Aanvang om 14 uur. De zaal open is om 13:30. In café zaal T Trefpunt, Stationstraat 108, te Elslo. De entree is 5 euro. A1610. Drinks, foods, music and more. Jacobusstraat nummer 4 te Hunsel. Bouwvak Vinyl Party. Op zaterdag 25 juli vanaf 20 uur met de DJ's van Radio Monza en DJ Hans. Met barbecue grillavond. Entree is 3 euro per persoon. Iedereen van harte welkom op de Bouwvak Vinyl Party op zaterdag 25 juli vanaf 20 uur met de DJ's van Monza en DJ Hans. Dit alles in de Jacobusstraat nummer 4 te Hunsel.
0: Dit is Radio Monza informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Maaseik 105.6. Radio Monza informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Steiger s'nachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Seger s'nachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Automatische stempels, rubberstempels, relief- en bleundrukstempels. Metalen stempels, tekst- en motiefstempels. Duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels. Datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Keunrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
1: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging, nu en in de toekomst, steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
2: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Keunrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Keunrooi. Telefoon 089 70 25 10.
4: Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Dilse Stokkum. Uw erkend carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Dilse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Keunrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Dilse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
0: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Keunrooi, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog.

0: iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza. Het nieuws.
5: De Amerikaanse militaire operaties in Iran, zeg maar de oorlog, hebben de Verenigde Staten al $37 miljard gekost. Dat heeft minister van Defensie Pete Hegseth verklaard in de Amerikaanse Senaat. Het bedrag dat ook de lopende uitgaven tot en met september dekt, ligt bijna 30% hoger dan de ramingen van mei. Al schatten onafhankelijke experts de werkelijke kosten vele malen hoger. Spanje bereidt een drastische anti-rookwet voor die roken en vapen volledig moet verbieden op alle stranden en terrassen. Het strenge wetsvoorstel van de Spaanse minister van Volksgezondheid viseert ook alternatieven zoals waterpijpen en snus. Als de wet wordt goedgekeurd, worden ook andere openbare locaties zoals sportcomplexen, universiteiten en openluchtzwembaden volledig rookvrij. Komt er eigenlijk op neer dat u niet meer mag roken? Jawel, Europa is nu toch bezig met het verbieden. Het Franse parlement heeft ook een historische wet goedgekeurd die sociale media volledig verbiedt voor kinderen en jongeren onder de 15. Daarmee heeft Frankrijk een absolute Europese primeur beet. De nieuwe wetgeving, die ook het gebruik van smartphones in alle middelbare scholen strikt verbiedt, moet ingaan bij de start van het nieuwe schooljaar. En zo verbiedt Europa het een na het ander. In het Oostenrijkse Braunau wordt het geboortehuis van Adolf Hitler vandaag ingehuldigd als gloednieuw politiekantoor. Met deze opvallend nieuwe bestemming willen de lokale autoriteiten definitief verhinderen dat het pand aan de Duitse grens nog langer door neonazi's wordt gebruikt als een ideologisch bedevaartsoord. Vandaag mogelijk wat regen, ook wat wolken. De zon krijgen we niet zoveel te zien. De temperaturen zitten rond 22 graden. Een plaatselijk buitje is niet uit te sluiten. Morgen al wat meer zon, 24 graden. En het weekend, vooral zaterdag, wordt de mooiste dag van de week met zo'n 27 graden en veel zon.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.
6: Monza's favoriet.
7: Hey allemaal, ik ben Dennis en ik vind het geweldig om met mijn nieuwe nummer Wie Wat Waar de Monza favoriet te mogen zijn. Dank jullie wel en heel veel plezier met mijn nieuwe nummer. Doei doei.
6: Monza's favoriet.

Hoi hoi, welkom bij deze nieuwe uitzending van Breek de Week met Sandra. DJ Bobo bracht deze morgen al een schitterend programma en dat ga ik zeker proberen verder te zetten de komende 3 uur. Sommige mensen zien regen als spelbreker, maar eigenlijk is elke druppel goud waard. Na weken van droogte herinnert de natuur ons eraan hoe kostbaar water is. En dat brengt ons bij een klassieker van Creedence and Clearwater Revival. Have you ever seen the rain?

Erik en Sanne waren dit. Ik kreeg vorige week een mailtje en ik heb lang liggen prakkezeren, maar Gerda Kolen, ik heb hem gevonden. Ik denk dat u deze bedoelde. Dit is Semino Rossi met Aber dich gibt's nur einmal für mich.

Dat was Semino Rossi en ik hoop dat het de juiste is. We gaan Duitsstalig verder met eentje van Andrea Jurjes. Amore, amore.

En ik zie dat het bijna 20 na 12 alweer is. En wat dachten jullie van een beetje country muziek? Dit is Tommy Wynette nog eens met Higher Ground.

Margriet Hermans met Ik vaar met je mee. Ze bracht het uit in 1999 en hoe ik het zie gaat het over samen naar een betere toekomst. En dat kan je op veel manieren invullen. We maken een sprong terug in de tijd naar het jaar 1976. Dit is Don Mercedes met Rocky.

Dat was Bonnie M met Brown Girl in the Ring. En dat gaat eigenlijk over een spelletje. Een ring met kinderen en eentje erin. Ja, jullie kennen het wel. Eens kijken, dat brengt ons bij een nieuw plaatje, een volgend plaatje. En wel een van de Cats. Deze werd uitgebracht in 1969. Deze plaat stond 4 weken op nummer 1 in de top 40. Dit is Why.

Ja, dat waren de Cats. En het is intussen 1:15 geworden, dus we gaan weer stilaan naar de reclame en het nieuws toe. Nog even eentje, ze wordt de koningin van het levenslied genoemd. En in 1972 begon ze een succesvolle solo-carrière. En daar kwam deze plaat uit. Dit is Corrie Konings met Hoe je heette, dat ben ik vergeten.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
6: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
0: De rug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk, spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur en zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
7: Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.

0: je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis.
1: Het is een nacht.
0: Meteor.
1: Ja, dit is wat mijn mama zei.
0: Samson en Marie. Milk Inc.
2: I will walk on water.
0: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: De Amerikaanse militaire operaties in Iran, zeg maar de oorlog, hebben de Verenigde Staten al $37 miljard gekost. Dat heeft minister van Defensie Pete Hegseth verklaard in de Amerikaanse Senaat. Het bedrag dat ook de lopende uitgaven tot en met september dekt, ligt bijna 30% hoger dan de ramingen van mei. Al schatten onafhankelijke experts de werkelijke kosten vele malen hoger. Spanje bereidt een drastische anti-rookwet voor die roken en vapen volledig moet verbieden op alle stranden en terrassen. Het strenge wetsvoorstel van de Spaanse minister van Volksgezondheid viseert ook alternatieven zoals waterpijpen en snus. Als de wet wordt goedgekeurd, worden ook andere openbare locaties zoals sportcomplexen, universiteiten en openluchtzwembaden volledig rookvrij. Komt er eigenlijk op neer dat u niet meer mag roken? Jawel, Europa is nu toch bezig met het verbieden. Het Franse parlement heeft ook een historische wet goedgekeurd die sociale media volledig verbiedt voor kinderen en jongeren onder de 15. Daarmee heeft Frankrijk een absolute Europese primeur beet. De nieuwe wetgeving, die ook het gebruik van smartphones in alle middelbare scholen strikt verbiedt, moet ingaan bij de start van het nieuwe schooljaar. En zo verbiedt Europa het een na het ander. In het Oostenrijkse Braunau wordt het geboortehuis van Adolf Hitler vandaag ingehuldigd als gloednieuw politiekantoor. Met deze opvallend nieuwe bestemming willen de lokale autoriteiten definitief verhinderen dat het pand aan de Duitse grens nog langer door neonazi's wordt gebruikt als een ideologisch bedevaartsoord. Vandaag mogelijk wat regen, ook wat wolken. De zon krijgen we niet zoveel te zien. De temperaturen zitten rond 22 graden. Een plaatselijk buitje is niet uit te sluiten. Morgen al wat meer zon, 24 graden. En het weekend, vooral zaterdag, wordt de mooiste dag van de week met zo'n 27 graden en veel zon.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.
6: Hoi hoi, welkom terug. Fijn dat u afstemt op Breek de Week met Sandra. Hier bij uw favoriete zender Radio Monza. We zijn woensdag 22 juli intussen. Vandaag neemt de zon een dagje verlof. Maar dat gaat de pret niet bederven. Op de planning na draaien staat een zwempartijtje in Maaseik met Lionneke, mijn metekind. En daar past deze eerste bij. Don Rosenbaum met Swimming into Deep Water. MUZIEK

Dat was onze starter, Don Rosenboom. Heel belangrijk even, op de grens van Molle-Beersel met Stamprooi ligt Carpe Diem. Een fijn zaakje met een leuk winkeltje aan vast. En hier ligt, hebben ze mij verteld, een petitie die je kan tekenen als je bent voor het behoud van het Teunevinke in Molle-Beersel. Sommige plekken blijven herinneringen meedragen, generatie op generatie. Wendy Hoeken, Riet Ramakers en Rini Schreurs hebben hier een prachtig lied op gezongen. Ons eigen dorp.

uit het jaar 1977, Blondie met Denis. Terug Nederlandstalig, Dimitri van Toren, Hey, kom aan!

Ik weet nu niet juist of dit de echte was, maar hij werd in elk geval gezongen door Heino. Schön ist die Jugendzeit. Een plaatje van Dana Winner dan, want die mogen ook niet ontbreken. Woordeloos. MUZIEK.

Vijf voor half twee en dit was eentje voor alle Jannes-fans. Ik wil je elke dag een beetje meer. We gaan naar de late 80's met eentje van Highland. One more time.

Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Ja, dat was er nog eentje uit de jaren 80. George Michael met Fate. En dan gaan we naar een nummer over van Céline Dion. Een Franstalig nummer. Ne partez pas sans moi.

Ne partez pas sans moi. Van Céline Dion natuurlijk. En wat nu klaar ligt om af te spelen, dat is een luisterplaat. Dus als je niet zo goed meer hoort, dan zet je het volume best iets harder. Want het is een hele mooie tekst. Deze van Guus Meeuwis, Op straat.

Deze zal ons altijd aan WK-voetbal laten denken van 2026. En natuurlijk, er zijn ook heel veel TikTok-dansjes op. Die kun je oefenen natuurlijk. Eens kijken, we gaan terug naar het jaar 1970. Dit is Heintje met Ons Dorp.

En we gaan al shakend naar de klok van 2 uur. Daarna hoort u zeker nog van mij nog voor een uurtje. Dit is de Hippie Shake van K3.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
2: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is één.

0: een tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versson.be. E-mail info@versson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versson.
1: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
0: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
0: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank. Radio Monza, Esserstad 1, Bustweten in Rooi.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging, nu en in de toekomst, steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
0: Vogelkan met elkaar op zondag 16 augustus. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reelen, Monique Pluijme, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 36 07 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat de activiteit in ons land fors terugschroeven als directe reactie op de verhoging van de federale vliegtax. De federale regering trekt die tax volgend jaar op van 5 naar 7 euro per ticket. En Ryan-topman Michael O'Leary zegt dat de beslissing onherroepelijk is, zowel de regering de belasting uiteindelijk met 2 euro verhoogde in plaats van de geplande 5 euro. Tijdens het eerste weekend van het dancefestival Tomorrowland in Boom zijn 192 festivalgangers betrapt met drugs. Het pakket van Antwerpen meldt dat alle betrapte personen onmiddellijk van het terrein zijn gezet en dat de drugs in beslag zijn genomen. Woordvoerster Cato Belmans bevestigt dat de politie daarnaast 38 mensen gerechtelijk heeft opgepakt, onder meer voor diefstal, inslagen en verwondingen. In het Nederlandse Rotterdam zijn 15 gewonden gevallen bij een zware botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug. Een van de voertuigen stond stil op de brug toen het langs achteren werd aangereden door een andere tram. Een van de slachtoffers is kritiek. De iconische Erasmusbrug is in beide richtingen volledig dicht voor het verkeer en de exacte oorzaak van de klap wordt onderzocht. Een hevige natuurbrand in de Franse Provence heeft al minstens 10 woningen volledig in de as gelegd en 40 andere huizen zwaar beschadigd. De Franse autoriteiten vermoeden dat een defect aan een elektrisch weidehek aan de basis ligt van de vuurzee, die inmiddels 2500 hectare natuur heeft verwoest. Ruim 400 omwonenden zijn hals over kop geëvacueerd, terwijl honderden brandweerlieden de vlammen bestrijden. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners gestart aan de 17e etappe. Een vlakke rit van 175 kilometer tussen Chambéry en Voiron. Jasper Philipsen start met een duidelijk doel. Hij wil de ritzege pakken om zijn achterstand van 31 punten op de Deen Mats Pedersen in het groene puntenklassement te verkleinen. De massasprint in Voiron wordt verwacht rond 5:30. Vanmiddag nog veel wolken met lokaal kans op lichte regen. Later breekt de zon door, 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima 25 graden. En vanaf vrijdag wordt het overal een pak zonniger en warmer, met temperaturen die vlotjes klimmen naar 26 graden.
1: Dit was het Radio Monza nieuws.
3: Hoi hoi, nog 1 uur breek de week met Sandra. Vol muziek, herinneringen en misschien wel die ene plaat waar je vandaag op hebt gewacht. Uit 78 is dit Queen met Don't Stop Me Now. Tonight.

Bijna 10 na 2 werd het met deze van de Sunstreams. Hoor je het ruisen der golven? Nog zo'n meezinger is er eentje van de zusjes de Roo. Dit zijn blauwe korenbloemen.

Daar zat even wat meer pinnen. Status quo met What You're Proposing. En daar mag dan ook wel een rustig nummer tegenover staan. Eentje die velen weten te waarderen. Dit is Gorky met Mia.

Een hele mooie uit 1998, deze van Gorky Mia. En om niet in slaap te vallen, dacht ik, we draaien er eentje van Imker Hamilton. Dit is Poetry in Motion.

Cupido, dat is de god van de liefde. Daar draaide dit lied van Jans met om. We gaan terug een beetje naar de country vibes. Dit is Kenny Rogers met Coward of the Country.

Dat was Lobo met Me and You and a Dog Named Boo. Het is 3:20. Het gaat weer heel erg hard. We gaan naar het jaar 1977. Dit is Billy Ocean met Red Light Spells Danger.

En ja, voor mij loopt het hier stilaan op zijn einde. Ik wens mijn opvolger DJ Guido alvast veel succes en draaiplezier. Ik denk dat hij er zo rond een uur van 16 uur zal zijn. Het is weer omgevlogen en hopelijk hebben jullie net zo genoten als ik. Ik hoop ook en ik wens ook dat het vervolg van de week en de aanloop naar het weekend toe jullie mooie dagen mag brengen met aangename temperaturen en een goede gezondheid natuurlijk. Ik sluit af met de woorden: zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Dan ben ik er heel graag zaterdag terug voor u. Heel veel liefs, dit was Breek de Week met Sandra. Doei doei!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
5: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
6: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang.

0: Iedereen van harte bedankt voor uw steun.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166. 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Luchtvaartexperten verwachten dat de impact op de luchthaven van Charleroi meevalt, hoewel Ryanair de activiteiten in ons land drastisch terugschroeft. De Ierse lage kostenmaatschappij schelt maar liefst 2 miljoen zitjes en haalt 5 vliegtuigen weg uit Charleroi Airport uit onvrede met de verhoogde vliegtuigtax. Vanaf volgend jaar heeft de federale regering een extra belasting van 7 euro per ticket voor elke vlucht die verder reikt dan 500 kilometer. Tijdens het eerste weekend van het dancefestival Tomorrowland in Boom zijn 192 festivalgangers betrapt met drugs.

0: Antwerpse parket meldt dat alle betrapte personen onmiddellijk van het terrein zijn gezet en dat de drugs in beslag is genomen. De woordvoerster Cato Bilmans bevestigt dat de politie daarnaast 38 mensen gerechtelijk heeft opgepakt, onder meer voor diefstallen en slagen en verwondingen. In het Nederlandse Rotterdam zijn 15 gewonden gevallen bij een zware botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug. Een van de voertuigen stond stil op de brug toen het langsachter werd aangeboord door een andere tram. Een van de slachtoffers verkeert in kritieke toestand. De iconische Erasmusbrug in Rotterdam is in beide richtingen volledig afgesloten voor alle verkeer en de exacte oorzaak van de klap wordt onderzocht. Vanmiddag veel wolken met lokaal zelfs kans op lichte regen. Later breekt de zon nog een beetje door bij 24 graden. Morgen hetzelfde weer met 25 graden. Vanaf vrijdag wordt het overal een pak zonniger en warmer met temperaturen die vlotjes klimmen naar 20 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Ik heb je nooit gezegd.
1: Niels Arvals gebied, dat is niet echt.
0: Dat ik met jouw liefde spelen zal.
2: Spel van Antoinette, wie eet een bal?
3: Dit is reclame op Radio Monza.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be. Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 781.

0: samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
1: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Houben. Wij maken van uw zorg onze zorg.
2: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk, spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur en zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
0: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Luchtvaartexperten verwachten weinig impact op de luchthaven van Charleroi. Nu luchtvaartmaatschappij Ryanair 2 miljoen zitjes schrapt in ons land. En ze halen ook 5 vliegtuigen weg uit Charleroi. Dat doen ze omdat ze niet tevreden zijn met de vliegtuigtax. Nochtans werd er besloten om de tax te verhogen naar 7 euro en geen 10 euro. Maar in totaal betaal je dus vanaf volgend jaar 7 euro extra voor een vlucht boven de 500 kilometer. Israël en Libanon gaan opnieuw rond de tafel zitten over een kleine 2 weken, meldt Buitenlandse Zaken in Italië, waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Vorige maand zaten Israël en Libanon samen in de VS. Toen werd er een akkoord gemaakt voor een staakt het vuren. Het zou een nieuwe stap kunnen zijn richting meer vrede in het Midden-Oosten. Amerikaans president Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd op generische geneesmiddelen. Dat zijn de zogenaamde witte producten. Een kopie van de bekende merken, zeg maar, met dezelfde stoffen en werking. Vanaf 2028 worden die dubbel of zelfs driedubbel zo duur om in te voeren. Trump wil op die manier farmabedrijven naar de VS lokken om hun medicijnen daar te maken. Er zijn tientallen klachten over de uitspraak van Sophie Straat. Ja, wie, zegt u, Sophie

0: Bertruid, een artieste op de Gentse feesten. Ze had een ander statement kunnen maken, zegt de diversiteit-expert Khalid Benadou, na de omstreden alle witte mannen naar achteren. Dat was een uitspraak van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Intussen liepen bij Gelijke Kansencentrum Unia tientallen klachten binnen over die uitspraken. Ja, en dan het weer. Bewolkt met hier en daar kans op regen. Tegen vanavond klaart het op. Temperaturen 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vrijdag zonniger en warmer. Temperaturen rond 26 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Je luistert naar Music Play vanuit het hartje Kinderooi met DJ Guy. Voor een groet of verzoek ga je naar onze website.

Music Play, muziek voor ieder wereld. En dat allemaal hier vanuit Hartstikke Kinrooi. Met die welbekende stem DJ Guy. Meer dan wil ik dan DJ Boven bedanken. En ook DJ Sandra bedanken voor het brengen van de mooie muziek en voor het vrijmaken van de micro en vrijmaken van de knopjes. Dankjewel DJ Bobo en DJ Sandra. Dankjewel. Maak er een hele fijne woensdag van. Geniet ervan als je kan. Ja, zo trouw luisteraars. Gewoon verzoekjes worden helaas niet meer gedraaid. Enkel verzoekjes voor speciale aangelegenheden of verjaardagen. Maar gewoon verzoekjes helaas niet meer. Wil je toch een verzoekje aanvragen voor een verjaardag? Dat kan op het nummer 089. 70, 21, 79. Van het buitenland 032, 89, 70, 21, 79. Ja, wil je graag een pintje komen drinken, een babbeltje komen slaan, een koffietje komen drinken? Dat kan allemaal hier in de kantine bij Radio Monza gelegen. Op de Essenstraat 1 bis 2 te Kinrooi. Dus iedereen van harte welkom. Terwijl de zomerterras buiten staat, kun je heel lekker buiten vertoeven op een zomerterras. En zeker als de zon er ook erbij is, maar vandaag is een beetje meer bewolking. Af en toe een druppeltje regen. Maar vrijdag gaan de temperaturen alweer de hoogte in. Maar dat kan de pret niet deren. Wij gaan proberen mooie muziek bij jullie te brengen. Dat allemaal hier vanuit de studio, vanuit Hartje Kinrooi. Van Radio Monza. Ja, de maand juli is alweer bijna voorbij. De maand vakantie voor de kinderen is alweer een maandje bijna om. Ja, we hebben nog een maand te gaan, een maand augustus. En van het weer hebben we niet te klagen. Ja, we gaan er meteen de beuk in gooien met Betty Mittler, Beast of Burnham. Goedemiddag!

En ja, we zijn er voor u, groot of klein, jong of oud. Wij draaien muziek voor jullie. Wij doen ons best, jullie doen de rest. Ja, zoals ik al zei, we gaan starten met Betty Mittler, Beast of Burden.

Ja, dat was een Betty Middle met Bees of Burden. Golden Earring met de With Our Love. Als je kan horen met DJ voor degenen die je laten afgestemd hebben. We luisteren naar Music Play, muziek voor in de wereld.

Ja, dat was onze Golden Earring met Rhythm of Love. Ja, terwijl er enkele regendruppels uit de lucht vallen. Maar ja, na regen komt de zonneschijn. Ingeborg, als dat gebeurt.

0: Ja, als het gebeurt, zie je me dan graag. Zeg me dan 100 keer vandaag, ik zie je graag. Onze Ingeborg. Wil je naast ons? Wijle wil je naast ons? Hij heeft ooit een nummertje gebracht voor zijn Marijanne. Dus wijle wil je naast ons? Een huldiging aan zijn, of een ode aan zijn Marijanne. Wil je nu weer naar luisteren met... gebracht door Chris van Lim. Oh, oh, oh, oh, oh, Marijanne.
1: Vandaag in The Sky Without a Limit. Willy brengt een muzikale ode aan zijn Marijanne.

Ja, jongens, wij hebben de Holly met de Peggy Sue. Rock and roll Beethoven, dat allemaal even uit de kind gooien met DJ.

0: Ja, ja, zo luisteraars, we nog weer een uurtje voorbij. Dat betekent wel heel even tussenuit naar de reclameboodschappen en het regionale nieuws. En daarna kom ik weer bij jullie terug. Met muziek voor ieder wereld. Music play, dat hier vanuit het hartje.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Samson en Marie. Milk Inc.
4: I will walk on water.
2: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
5: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Kwik, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
6: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
7: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
8: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen, gelegen in het hartje centrum van Oostende, op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
5: Paardenliefhebbers. Gersalsport Maasbracht. Paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersalsport, Battenweg 16 te Maasbracht. Telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
6: Van der Veke, Rijksweg 946 in Eelde-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveeke.be 089-85-36-08 of www.garagevanderveeke.be.
8: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren. Voor klein en groot. Voor jong en oud. In alle stijlen en trends. Naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier. Waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos. Weertersteenweg 276 te Mol. Bel 0032-89-764-951 of kijk op juwelenroos.be.
6: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.

0: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
1: Segersnachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Beste luisteraars, er is weer de grote tommelaar bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tommelaarkaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, bus 2 te Keunrooi. VDS Electronics, Breiersteenweg 321 te 3640 Keunrooi. Nu solden bij VDS Electronics. De beste deals wachten op je. Kom langs en profiteer van straffe kortingen. VDS, Breiersteenweg 321 te Keunrooi. Zie ook www.vdselectronics.be. Grote solden bij VDS Electronics. De beste deals wachten op je.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza, het nieuws.
4: Luchtvaartexperten verwachten weinig impact op de luchthaven van Charleroi. Nu luchtvaartmaatschappij Ryanair 2 miljoen zitjes schrapt in ons land. En ze halen ook 5 vliegtuigen weg uit Charleroi. Dat doen ze omdat ze niet tevreden zijn met de vliegtuigtax. Nochtans werd er besloten om de tax te verhogen naar 7 euro en geen 10 euro. Maar in totaal betaal je dus vanaf volgend jaar 7 euro extra voor een vlucht boven de 500 kilometer. Israël en Libanon gaan opnieuw rond de tafel zitten over een kleine 2 weken, meldt Buitenlandse Zaken in Italië, waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Vorige maand zaten Israël en Libanon samen in de VS. Toen werd er een akkoord gemaakt voor een staakt het vuur. Het zou een nieuwe stap kunnen zijn richting meer vrede in het Midden-Oosten. Amerikaans president Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd op generische geneesmiddelen. Dat zijn de zogenaamde witte producten. Een kopie van de bekende merken, zeg maar, met dezelfde stoffen en werking. Vanaf 2028 worden die dubbel of zelfs driedubbel zo duur om in te voeren. Trump wil op die manier farmabedrijven naar de VS lokken om hun medicijnen daar te maken. Er zijn tientallen klachten over de uitspraak van Sophie Straat. Ja, wie zegt u Sophie Straat? Een artieste op de Gentse feesten. Ze had een ander statement kunnen maken, zegt de diversiteit-expert Khalid Benadou, na de omstreden alle witte mannen naar achteren. Dat was een uitspraak van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Intussen liepen bij Gelijke Kansencentrum Unia tientallen klachten binnen over die uitspraken. Ja, en dan het weer. Bewolkt met hier en daar kans op regen. Tegen vanavond klaart het op. Temperaturen 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vrijdag zonniger en warmer. Temperaturen rond 26 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
5: Maar alsjeblieft, geen gsm achter het stuur. Leg hem in het handschoenenkastje.
6: Een verzoek van ouders van verongelukte kinderen.
5: Zoals wij.

En Burrokito, kwam maar doen. Dus het is, zijn we weer terug met de Music Play. Muziek voor ieder wat wil van een rasje kind gooi. Met die welbekende stem, DJ G. Ja, blijven een beetje bij de Zwitserse muziek. Ah ja.

Los Del Rios, Macarena. Ja, een beetje Zuiderse muziekje draait terwijl het zonnetje komt piepen boven de studio van Radio Monza. Ja, ja, laat de zon maar weer terugkomen. Vrijdag wordt alweer 27 graden. En met de trein naar Rotterdam, de Tjoeke Tjoeke.

0: Ja, ja, met de trein naar de stranden, want er hoort men achter die Jelle Kleijmans en de Catnut Band.
1: Als je te lang treurt.
0: Ja, als je te lang treurt om je ex, kijk eens in de spiegel, Bart Herman.
1: Je zit maar binnen, angstig in je huis. Je kijkt van 's middags tot 's avonds naar de buis. Kijk eens in de spiegel. En wat zie je dan?

Ja, Spencer Davis Groot met Give Me Some Lovin'. En het hartstikke kenro, Janse Barre bent solliciteren. Heb ze al geschreven? 7474 brieven. Solliciteren!

Ja, zo te luisteren weer een uurtje voorbij. Dat betekent wel heel even tussenuit naar de broodnodige boodschappen en het regionale nieuws. En daarna kom ik weer bij jullie terug met Music Play, muziek voor ieder wat wil. Dat allemaal niet even net hartstikke ingooien. Tot zo!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van

0: voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op vdselectronics.be.
1: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Jeroen Mone, Schurrenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten. Halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurrenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: Je moet radiofrequenties kunnen blijven ontvangen, ook in je nieuwe auto, vinden de ministers van media in ons land. Zonder dat je moet streamen via je gsm bijvoorbeeld. Frans minister van media Sieltje van Achter zegt dat het zo zou moeten blijven, omdat je anders een abonnement moet hebben bij een provider om naar je zender te kunnen luisteren. Ons land gaat er nu voor pleiten bij Europa, dat kan zoiets verplichten aan autobouwers. En dat is dus goed nieuws, want dan kan je zonder problemen blijven luisteren naar je favoriete radiozender. Meer vechtpartijen op de Gentse feesten dit jaar in vergelijking met de vorige edities. De politie heeft al 47 knokpartijen vastgesteld. Kleinere incidenten, maar ook zware feiten zoals steekpartijen. De Gentse politie bevestigt dat het dit jaar erger is. In totaal tellen de Gentse feesten 770.000 bezoekers. En dat is vergelijkbaar met vorig jaar. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over de uitspraken van Daniel Ortega, de president van Nicaragua. Die zei afgelopen weekend dat er geen verkiezingen meer zouden komen uit angst voor de oppositie in zijn land. De VN spreekt van ernstige beperkingen van de fundamentele vrijheden van de mens. Ortega is al bijna 20 jaar aan de macht in Nicaragua. Snooker Luca Bressel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel voor het toernooi in Shenzhen in China. Hij werd in de laatste voorronde naar huis gespeeld door een Chinees. De prijzenpot voor dat toernooi bijna 1 miljoen euro. Droog en bewolkt met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af, een kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij 25 graden. Vrijdag zonniger en warmer bij 26 graden dan.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.
4: Monza's favoriet.
5: Hey allemaal, ik ben Dennis en ik vind het geweldig om met mijn nieuwe nummer Wie Wat Waar de Monza favoriet te mogen zijn. Dank jullie wel en heel veel plezier met mijn nieuwe nummer. Doei doei.
4: Monza's favoriet.

Ja, ja, zo is het zo. De klok van 18 uur. Dan zijn we er weer bij jullie terug met de Music Play. Dat allemaal hier vanuit Hartstikke gooien met DJ. Secret Tip met de Song of My Father. De beste en de grootste is hoor je alleen maar hier vanuit de studio van Radio Monster, de Kinderen.

Ja, Gasper Bloem met Jij bent zo bijzonder in het wereld zonder jou. We gaan een oude rouwen draaien met Manfred Mann. Haha, zei de klooien.

Ja, ja, het goede werk van onze drukwerk. Je loog tegen mij als wat ik een kind was. En van plan dan, ja, van plan dan. Andreas Junior, dan nog eens mijn leven.

De Mavericks met Dance Another Way. We gaan een beetje rustig aan met Brian Adams met Heaven. Ja, dat hoor je allemaal hier vanuit als je kind hoor. Het is nu even Radio Monza.

Ja, ja, wat een mooie plakker was dat. En mooie, mooie, rustige slow van Brian Adams met Heaven. Ja, ja, jullie horen het alweer een nieuwsje voorbij. Dat betekent wel leer leven tussenuit. Na de broodnodige boodschappen naar het regionale nieuws. En daarna kom ik weer bij jullie terug. Met Music Play, muziek voor ieder wat wil. Dat allemaal hier vanuit Hartje Kinrooi met de DJ. Tot zo!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 16 augustus. In het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reelen, Monique Pluyme, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
2: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
3: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
6: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, Busstraat in Rooi.
7: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166. 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
1: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
8: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
9: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
7: Thuisverpleging Laura Missotte.

0: naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. Viptaximazeik. Betrouwbaar vervoer dag en nacht.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: Jasper Philipsen heeft een felbegeerde ritzege in de Ronde van Frankrijk te pakken na een overwinning in de 17e etappe. Onze landgenoot toonde zich na een etappe van 175 kilometer de allersnelste van een omvangrijke kopgroep. Philipsen doet ermee een gouden zaak in het puntenklassement. Hij nadert tot amper 7 punten van de Deense groene truidrager Mats Pedersen. De Zwitser Mauro Schmid werd tweede voor de Nederlander Olaf Kooi, terwijl Pogacar probleemloos de gele leiderstrui behoudt. De bultrugwalvis Timmy leeft mogelijk toch nog nadat DNA-stralen van een aangespoelde walvis in Denemarken niet blijken te matchen. Dat schrijft de Duitse krant Bild, die openlijk speculeert over mogelijk geknoei met de stralen. Enkele biologen reageren uiterst sceptisch op het nieuws en benadrukken dat de kans dat de bekende bultrug nog in leven is zo goed als onbestaande is. De Belgische ministers van Media eisen dat autobouwers verplicht worden om traditionele radiofrequenties, FM en DAB+, gratis aan te bieden in elke nieuwe wagen. De ministers willen voorkomen dat chauffeurs in de toekomst verplicht moeten streamen via hun smartphone of betalen voor een digitaal abonnement om naar de radio te luisteren. Frans minister van Media, Sieltje van Achter, kondigt aan dat ons land het dossier hoog op de Europese agenda zal plaatsen om een algemene verplichting voor constructeurs af te dwingen. Maar het is een mes dat aan twee kanten snijdt, want nu zouden we dus geen internetabonnement moeten afsluiten om naar de radio te luisteren. Aan de andere kant kunnen we niet zonder internet. Je hebt het nodig om je It's Me natuurlijk te gebruiken. Het bekende Franse museum het Louvre heeft de prestigieuze Apollo-galerij heropend. Exact 1 jaar na de spectaculaire miljoenenroof van de Franse kroonjuwelen. De directie heeft alle waardevolle vitrines definitief uit de zaal verwijderd. De galerij wordt voortaan puur als historisch architectonisch kunstwerk opengesteld voor het publiek. Bij de onopgeloste inbraak van vorig jaar werden 8 kroonjuwelen met een geschatte waarde van 88 miljoen euro ontvreemd, waarvan tot op heden elk spoor ontbreekt. Overwegend droog maar bewolkt, hier en daar wat zon, lokaal 24 graden. Vanavond koelt het flink af en stijgt de kans op regen. Morgen gelijkaardig weer 25 graden. Vanaf vrijdag overal zonniger en warmer, met zaterdag uitschieters tot 27 graden. Vanaf zondag regen.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.
4: Maar alsjeblieft, geen gsm achter het stuur. Leg hem in het handschoenenkastje.
5: Een verzoek van ouders van verongelukte kinderen.
4: Zoals wij.

Ja, ja, zo iets rond de klok van de 19 uur. Hier zijn we dan weer bij jullie terug. Met de Music Play, muziek voor ieder wat. Dat allemaal hier. Nee, daar is je kind voor. Met DJ. Ja, ja, onze Bobby is het er van. Met de hitmix van onze The Fat Man, oftewel Fats Domino. Billy Swan, Shingle.

Springsteen, Born in the USA. Music Play, met hartstikke kinderen naar DJ.

0: Ja, señorita Española, drink met mij rode wijn.
1: Aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor twee biertjes.

naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

Twee vragen met onze Isabella. De afgelopen week was ze hier bij onze favoriet. Met een liedje Smeek me niet om mij. En ook een meneer voor de Radio 2 Zomerrit aan Zee te Blankenbergen. Dus de nieuwste van onze Isabella.

0: Ze kunnen het heen en weer krijgen.
1: Nee, onze wijle André Hazes met de Uitmuntbol.
0: Maar ik heb het al bekeken.
1: De beste en de grootste is alleen nog hier vanuit de studio van Radio Monza met DJ.
0: Dat is

Ja, ja, we staan daar gelukkig mee zijn. Hoor je, drukwerk met de Marianneke. Terwijl we zeggen, Molend Groenewoud, Molend Groenewoud.

Jij hebt de NMS met de vringen toen meer verwelden, breng het naar mij. Daar sta je dan. En dan moet je van nou even. Vroeger.

0: mooi nummertje van onze René Vroeger. Daar sta je dan.
1: Andreas
0: Junior. Ik leef mijn eigen leven.

Ja, ja, met Andreas Junior gaan we stilkens aan toe naar een klokje van 20 uur. Dat betekent wel heel even tussenuit. Naar de broodnodige boodschappen. En het regionale nieuws. En daarna kom ik weer bij jullie terug. Tot zo.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
5: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
6: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gourop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen.

0: 17e ronde van Frankrijk te pakken na een overwinning in de 17e etappe. Onze landgenoot toonde zich na een etappe van 175 kilometer de allersnelste van een omvangrijke kopgroep. Philipsen doet ermee een gouden zaak in het puntenklassement. Hij nadert tot amper 7 punten van de Deense groene truidrager Mats Pedersen. De Zwitser Mauro Schmid werd tweede voor de Nederlander Olaf Kooi, terwijl Pogacar probleemloos de gele leiderstrui behoudt. De bultrugwalvis Timmy leeft mogelijk toch nog nadat DNA-stalen van een aangespoelde walvis in Denemarken niet blijken te matchen. Dat schrijft de Duitse krant Bild, die openlijk speculeert over mogelijk geknoei met de stalen. Enkele biologen reageren uiterst sceptisch op het nieuws en benadrukken dat de kans dat de bekende bultrug nog in leven is zo goed als onbestaande is. De Belgische ministers van media eisen dat autobouwers verplicht worden om traditionele radiofrequenties, FM en DAB+, gratis aan te bieden in elke nieuwe wagen. De ministers willen voorkomen dat chauffeurs in de toekomst verplicht moeten streamen via hun smartphone of betalen voor een digitaal abonnement om naar de radio te luisteren. Frans minister van media, Sieltje van Achter, kondigt aan dat ons land het dossier hoog op de Europese agenda zal plaatsen om een algemene verplichting voor constructeurs af te dwingen. Maar het is een mes dat aan twee kanten snijdt, want nu zouden we dus geen internetabonnement moeten afsluiten om naar de radio te luisteren. Aan de andere kant kunnen we niet zonder internet. Je hebt het nodig om je It's Me natuurlijk te gebruiken. Het bekende Franse museum het Louvre heeft de prestigieuze Apollo-galerij heropend. Exact 1 jaar na de spectaculaire miljoenenroof van de Franse kroonjuwelen. De directie heeft alle waardevolle vitrines definitief uit de zaal verwijderd. De galerij wordt voortaan puur als historisch architectonisch kunstwerk opengesteld voor het publiek. Bij de onopgeloste inbraak van vorig jaar werden 8 kroonjuwelen met een geschatte waarde van 88 miljoen euro ontvreemd, waarvan tot op heden elk spoor ontbreekt. Overwegend droog maar bewolkt, hier en daar wat zon, lokaal 24 graden. Vanavond koelt het flink af en stijgt de kans op regen. Morgen gelijkaardig weer 25 graden. Vanaf vrijdag overal zonniger en warmer, met zaterdag uitschieters tot 27 graden. Vanaf zondag regen.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En ja, zo trouwens, we zijn weer bij jullie terug, iets voor de klok van 20 uur. Met music playen en als je kind gooit met die welbekende stem, DJ Geek. Nou, de status quo, rock and roll over the world. Treble, road, all time rock and roll. Dat alles hier, met als je kind gooit.

Yeah, the Rebel Road, the old time rock and roll. Niet zo over de klok van 20 uur music play, maar zeg voor ieder wat wel. Dat is allemaal hier vanuit Hartje Kenrooy met de DJ.

Seguimos met Zipfin, had die man nog dromen. En gauw al, zijn bijna 20 uur, 26, dus nog een half uurtje te gaan.

Ja, ja, Stan Danseman, een ster, dus straal speciaal voor jou. De volgende plaatje is zeer speciaal bestemd voor mijn trouwe luisteraar, het hartje leut. En trouwens, Sjauke was de afgelopen dagen jarig, daarom nog een dikke proficiat, Sjauke. Doen we nog vele, vele jaartjes erbij. We hebben dan gekozen van Brunner en Brunner, daarom liep ik tegen.

En uit Zorken was de afgelopen dagen jarig. Nogmaals een hele, hele dikke proficiat uit Zorken. De volgende plaatjes die hebben ze afgestemd, Hartje Hassel. Mee.

Ja, ja, zo terugluisteren we in Silkes aan toe na klokje van 21 uur. Dat betekent, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Dat was dan weer hier vanuit Hartje Kingooi met die welbekende stem. DJG, Music Play, muziek voor ieder wortel. Bedankt voor degenen die geluisterd hebben, bedankt voor degenen die gebeld hebben. Maak er nog een hele fijne knusse avond van. Geniet ervan als het kan. Voor mij is het stoppen en sluiten. Met deze wens ik allemaal een hele fijne nachtrust toe. Sweet dreams, zoete dromen, dikke knuffels. En hoop dat we vroeg weer gezond naast jullie bedje te mogen staan. En voor nu, oogjes dicht en snaveltjes toe. So long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye. Oftewel, bye bye, zwaai zwaai, doei doei, slaap zacht, goeienacht.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

Felle sterren op een heldere nacht. Ze doet me sneller voor haar vallen dan de zwaartekracht. Als zij haar paddenstoeltje uitkomt, is het altijd mooi weer. Wanneer ze wappert met haar haren, gaat mijn hartje

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Monza. Sinds jaar en dag gewoon de beste.
1: Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar en paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en al zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. Ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

zeggen. Want ze verklaren zo precies wat ze bedoelen, door gebarend uit te leggen. Want handen

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.